0: Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Ewa. Asiapa nyame erna na karamuwenduka na kupapara kwa biberi zoru kuangali. Zompe kapisi zonkuru mkuru kwara kuranda biberi zompe. Ogunya karanazo agwanenge iko namba zangezi 081 79 42 081 79 42 340 lanuruguru kamuka manunu asi erina karamovenduka kwapaparako biberi zoru kuangali zokwara zompe kapisi zonkuru nkuru asi agwa karanazo nyagwanenge nyiko namba zangezi 79 42 304
0: A1 pants. A1.